everyone's heart at the scene. Help ons om mense te sien soos julle sien. Breek ons trots, breek ons vooroordele. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Van hier ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Van hier ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Ik geef mijn behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaken en mijn gedachten stilmaken. Ik kies om te rusten.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

voor die tekens van die tijd. Het schei ons van ons buren en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos niks van weet. Weet niemand dan wie's wie nie, kan ons makkelijker

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinen. U was mij heeltemaal skoon van alle ongerechtigheid. Ik sta nou vrij voor uw troon, die uw genade alleen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet gloeien, maar van miljoenen zeer gebroken huisgezinnen bring Jesus steeds oorwinning. Daarvan